De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit 2018.

Ein Zwei in Eins. Worden twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er kan spreken.

0: muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet daarbij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou nog een keer wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mac. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

Leah Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Twitter gedaan hoor. Bola Abdul. En straight up gaan ze rechtop zitten denken. Ja. Oh. Ik zat altijd met zo'n kromme rug, weet je wel. En dan zei de leraar, ga eens rechtop zitten, jongen. Oh jee. Ja, die waren streng voor me. Maar dat is lang geleden. Deze ook trouwens uit 1988. Dekker Radio. Met Bluff Vedder.
1: Blijf niet langer binnen.
0: Doe het dan.
1: Je moet weer beginnen.
0: Zo is dat.

0: harmonie.
1: Goed bedoelde raad van Dekker. Ik heb veel met trouwerijen te maken gehad als fotograaf. Maar maak nooit een grapje in het stadhuis door nee te zeggen of zo in plaats van ja. Kijk mij eens even. Dan kan je vertrekken, wist je dat? Ja, dan kom je niet meer aan de beurt die dag. En dan moet je het weer opnieuw aanvragen. Nee, daar zit niemand op te wachten. Dit was leuk, hè? Gilbert O'Sullivan en Matrimony uit 1972. Zo, hé. Papik. Met Stevi Gamboni uit Italië. En Anke, un uomo. Ik heb het opgezocht, hoor. Dat betekent zelfs een man. Puntje, puntje, puntje, puntje. Nou, vul het zelf maar in.

kostte in de tijd, in 1974. Gloria Gaynor en een heus groot orkest. En Never Can Say Goodbye. Ik kan nooit gedag zeggen. Nou, ik wel hoor. Ik zeg gewoon gedag, maar het is nog niet zover. Snelle en Ronnie Flex zijn hier. Wat die nou in de schuur doen, ik heb geen idee. Ze gaan het nu vertellen.

album uit. Snelle en Ronnie Flex en liedjes schrijven in de schuur. Jawel. En een drankje erbij nuttigen. Ja, ik ken dat wel. Maar pinda's erbij. Nou, dan komt het wel weer goed hoor.

JoJo uit 1974 van Gino Vannelli. En we hebben Veldhuis en Kemper klaarstaan. Ja, met Wat doe ik hier? Dat vragen ze zich echt af. Daarmee gaan we op weg naar het half uur. En dan zijn we zo weer bij je terug. Echt waar hoor. Tot zo.

0: Arletje, hè? Ga Veldhuis en Kemper. En wat doe ik hier? Dat is al een nummer uit 2014, zie ik, ja. Nou, ga maar naar huis. Misschien komt het nog goed. Deze drie, dadelijk na het half uur. Zeg het maar, Wiebe.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

Apart, hè? Becky Bell. Stepping out tonight. Dat fluitje vind ik zo mooi. Ik zou dat fluitje wel eens willen bedienen in zo'n platenstudio. Wat heb je gedaan, Dekker? Nou, ik heb het fluitje bediend. Fluitje van een cent. Dat doe je gewoon zo. Dat is mooi. Nou, ze gaan gewoon door, hoor. Kom op maar. Zo zeg. Oké. Okay. Nou, toch drie achter elkaar? Jawel. Kamers van mijn hart. 3 A's. Oeh. En daarna Coldplay met Feels Like I'm Falling In Love. Wow.

magistrale muziek, mag ik wel zeggen, van Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love. Uit 2024 is die. En we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan namelijk naar de jaren 70 toe. Cher, ken je die naam nog? Van Sonny en Cher. Ik heb ze ooit eens op Schiphol mogen fotograferen. En toen gingen ze bliksemsnel in een auto er vandoor naar het Hilton Hotel in Amsterdam. En daar heb ik ze ook nog op de kiek gezet. Heb je die foto's nog, Dekker? Jazeker.

Leuk liedje, hè? Van Shanice. I love your smile. Dekker Radio heeft Jascha klaarstaan met Help. Nou, dan ga ik even helpen. Nee hoor, dat komt zo meteen. Eerst nog eventjes deze van Eva de Rover. Jawel. Laat me je lied zijn.

Eva de Rover, wat een leuke zangeres toch. Laat me je lied zijn. Even kijken, Jascha is er ook nog. Die staat al een hele tijd te wachten. En die zegt help. Nou, dan help ik even.

0: Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ook alweer 5 jaar oud, dit nummer van Ed Sheeran. Overpass Graffiti.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.
0: Dankjewel, Wiebe. Chicago. Officieel de Chicago Transit Authority.

0: En weg waren ze. Doe maar. Pa uit 1983, wat lang geleden alweer. Hè? Het klinkt als gisteren, maar het was eergisteren. Dekker Radio met de Tipsy Girls. En een nummer van eergisteren. Maar dan in een nieuw jasje. Wannabe anno nu. Oorspronkelijk natuurlijk van de Spice Girls. Maar deze dames die noemen zich de Tipsy Girls.
1: Yeah!

0: 1977 is deze van Angelo Branduardi. Wat een mooie naam hebben ze in Italië. La pulce d'acqua. Weet je wat dat betekent? Ik denk ik ga het opzoeken ook. De waterflow. Ik voel me niet aangesproken in elk geval. Dat was wel leuke muziek, hè? Dekker Radio met Nederlandstalig en een spiksplinter mooie.
1: Ontdek het nieuwe.
0: Ze noemen zich Driewielen. Waarom? Ik heb geen idee. En de titel is... Gelukt!

Color Me Bad. Met dubbel D. All for Love bij Dekker Radio. En wie is op weg naar het half uur? En dan horen we ook nog deze drie van Wiebe Barkey. Maar eerst de Commodores. Easy.

0: Dank jullie wel, Commodores. We gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Ik weet wat ik wil. Dat zong Udo Jürgens heel lang geleden in 1967. Ik weet zoals ik wil. Dekker Radio deel 2. Ik weet ook wat ik wil. Naar het hele uur toe. Hier is Jason Mraz. En Meghan Trainor.

0: ze kunnen er wel wat van in Amerika. Hè? Hurricane Highway, I'm cool with it. Echte country bij Dek Radio. Heel af en toe kom ik wel eens in Florida. In de plaats Palm Coast. En daar is een radiostation, dat heet Kicks FM. En een van de medewerkers, die heet Scott McKenzie. Echt waar hoor,
1: ja.
0: Dat is zijn echte naam. En daar ben ik een beetje bevriend mee geraakt. De aardige man is dat. En die nam me eens mee naar het radiostation. Dus ze draaien de hele dag door dit soort muziek. Met van die jengelende gitaren. Lekker cool, hè? Nou, ik moet er niet aan denken dat dat mijn werk zou zijn. Maar goed. Dan maar liever Lisbeth List. Het gras zal altijd groener zijn, Dekker.

Ik hoor het je denken. Het was toch ook Ramses Shaffi op de achtergrond? Jazeker. Maar die wordt niet vermeld, dat is jammer. Maar ze zongen het perfect. Hey, even naar Engeland. Manfred Mann en zijn band. Blinded by the light. Verblind door het licht.

verblind door het licht ging door het leven. Nee hoor, Manfred Mann en zijn Earth Band. Wat een laai is dit, hè? Ik heb hem maar eventjes gekortwiekt, hoor. Toch? Want ik had Julia en Claire ook al klaargezet voor je. Met This Man.

0: Prince, Born to Die. Ja. Dat klinkt niet al te vrolijk, hè? Hij is overleden trouwens in april 2016. 21 april, ik heb het even opgezocht. Ik wil dat altijd even weten, toch? Ik moet even voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Ik heb een lekkere lange als uitsmijter. En daarvoor moeten we in Brazilië zijn. Hoe vind je dat nou toch? Dat is een end weg. Het is Jorge.
1: Maravilla.
0: En hij is al begonnen. Een hele lange. Tot de volgende keer maar weer. Hier is Carolina.
1: Para todas as Carolina.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, zo is het leven, zeggen we dan. Hè. Robbie Neville, de opening programma Bond voor vandaag uit 1986. Deze C'est la vie. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek. Carol G en Bruno Mars hier zo met Still.

0: Dat waren ze, Carol G en Bruno Mars. Stil, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Na dit hedendaagse werk gaan we lekker terug in de tijd met wat we altijd noemen...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1961 met de Jive 5. Dit is My True Story.

0: Echt oude meuken, 1961, dit van The Jive 5. My True Story, zo heet dan het nummer.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Ja, we gaan in de bonte muziekverzameling naar het jaar 2002 met Missy Elliott. For My People.

0: Ja, we hebben de muziek van het jaar 2002. Missy Elliott hoorden we hier voorbij komen. For My People, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar 2012 met muziek van Calvin Harris en Florence Welch. Dit is Sweet Nothing.

0: 2012 muziek van Calvin Harris en Florence Wales. Sweet Nothing, zo heette het nummer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier al van Singa Bay. Dit is Uncle Jeff.

0: even later half hier naar binnen komen. Deze van Tsinga B, een nieuw werkje met de titel Uncle Jeff.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker in de Bond muziekverzameling na het jaar 1994. Nederlandstalige muziek, Henkie Wijngaard op zijn truck, de zon schijnt in mijn cabine.

0: Henkie Wijngaard, de zon schijnt in mijn cabine, een plaatje van het jaar 1994. Henk inmiddels wat gezondheidsproblemen, maar volgens mij gaat het weer de goede kant.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En wij gaan op naar het half uur met deze muziek van Chicago uit 1973. Feeling stronger every day. Ik hoop dat iedereen dat in zich voelt.

Toch een hele lekkere muziek uit 1982. Het is van Michael Jackson, Human Nature, de titel van de plaat. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij sommige draaien, 126 muziek. Feels, point to...

0: Muziek van het sommige, Feels Part Part Point 2, maak er maar wat van.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Laten we gaan lekker terug in de tijd. 1968, dit zijn The Rascals.

0: Lekker hoor, die gauw uit 1968 tijdens van The Rascals. People got to be free. Inderdaad, vrijheid is wel fijn als je dat een beetje hebt, hè.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007, Within Temptation. Dit is All I Need.

0: En dat was even terug naar het jaar 2007 met deze van Within Temptation, All I Need.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Muziek hier zo van The Cool Caps samen met DJ Pulpo Jones. Dit is Frühstück in

Cool Caps en DJ Popo Jones. Frühstück in bed. Ja, gewoon lekker ontbijtje in bed met een eitje. Een sect hadden ze erbij. Croissantje hoorde ik in de tekst. Een gezellig boel daar in ieder geval. Bracht ons wel op het punt in het programma dat ik alvast afscheid ga nemen. Nu, we zijn lekker op tijd, maar ze komen niet helemaal uit met de platen die nog hebben staan. Komen ze sowieso niet uit, maar we gaan wel kijken hoe ver we komen. Reageer op het programma kan altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel u dat ik u een hele fijne dag toe wens. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog drie voor de klaar staan. Allereerst gaan we naar 2019. Mark Ronson en Like Eli. Late Night Feelings. Daarna Herman Brood en The Wild Romans. Still Believe. En als laatste hebben we dan nog een nieuw werkje klaarstaan van The Goodstock Project. Nummer met de titel Just Don't Stop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende.

De muziek van het jaar 1989, John Hiatt, horen we voorbij komen. Have a little faith in me. En ik zeg opnieuw hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai dit plaatje voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Ariana Grande, anno 2026 hier zo met haar plaat Petal.

0: Ariana Grande met haar recente single Petal was de titel van de plaat. En na dat recente werk nu de hoogste tijd om eens even lekker terug in de tijd te gaan.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja, we gaan 1963. Katie Kirby, nummer getiteld Dance On. We kennen het ook instrumentaal van The Shadows, die had er ook een hit mee. Maar ditmaal dus de gezongen versie van Katie Kirby.

0: Bam, 1963, Katie Kirby en Dance On. En ja, van mij mag u natuurlijk lekker dansen. Ik hou u niet tegen en dat is gezond, hè, om even lekker te bewegen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, en de Bonde muziekverzameling gaan we naar 2004 met Jamie Cullum. All at Sea.
2: All at sea.

0: 2004, muziek van Jamie Cullum. All at Sea was de titel van dat nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2014 met Kensington War, de titel van de plaat. Ja, oorlog is altijd iets wat over de hele wereld maar blijft komen. We leren er ook niet van als mensheid. Er zijn altijd een handje vol van die zogenaamde machthebbers die macht willen hebben en de baas willen spelen. Waarom eigenlijk?

0: Kensington 2014, War, we don't go to war. We gaan niet naar de oorlog. Als we dat met z'n allen deden, dan had die wereld er een heel stukje beter uit.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Penny Burke hier zo. Nummer met het titel Married Man.

0: nieuwe plaat van Penny Burke. Dit was een nummer met de titel Married Man.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Maar in 1998 met Aaron Carter. I'm gonna miss you forever.

De muziek van Aaron Carter uit 1998, I'm Gonna Miss You Forever. Wij gaan op na het half uur met muziek van Earth and Fire. Met de onderlangs overleden zangeres Journey Kaagman. Dit is 78th Avenue uit 1977.

Eventjes terug naar 1983 met deze van Richie A. Poveri, Mama Maria, de deal van het plaat. Heerlijke oude meuk uit de jaren 80. Ja, zo hebben we muziek uit alle decennia hier die we voorbij laten komen. Zo ook de muziek van 2026, Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: En zo horen we ook de hedendaagse muziek voorbij komen hier in het programma Bond. De muziek van deze Sven Sillers. En dit was Somebody New. We gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Simon Dupree en The Big Sound. Dit is een nummer met de titel Kites. Het gaat over vliegen, dus met andere woorden. Het klinkt wel onuitspelbaar om te beginnen, hè?

0: 1967, Oude Meuk, Simon Dupree en The Big Sound. Kites was de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001, muziek van Michelle Williams, Out on My Own. Heel mooi in de rain.

0: Muziek van Michelle Williams, Out On My Own, zo heette het plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben natuurlijk ook meer van een hit van Bert Scholl en zijn nieuwe plaatje. Dit is Vallen en Opstaan. Ja, dat doen we het hele leven lang wel, hè.

0: Leuke nieuwe plaat van Bert Solo. Dit was Vallen en Opstaan.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Dat is het ook. We gaan naar 2020 met Dua Lipa.

Dua Lipa en Da Baby Levitating, de titel van de plaat, kwam uit 2020. En bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bontweer van vandaag. We zitten er weer doorheen een uurtje lang, gevarieerde muziek op het apparaat. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Wij gaan eruit. Ik wens u nog een fijne dag. Ik vertel u nog even wat muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Drie wat kortere plaatjes, allereerst 1972. Rod McKune, They Are Playing Our Song. Daarna Ralph Bogart met een nieuw plaatje, Zeit Die Niet Vergeet. En daarna echte oude meuk uit 1952. Johnny Mercer en Glowworm. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Bloodhound Gang en die Bad Touch. Blijft toch een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat. En dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg. Maar nu ietsje rustiger met de Patty Austin en

0: Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves Larocque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De buren stelden zich een beetje vragen. Maar kwamen eigenlijk tot de vaststelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat

was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Nou weet je, ik heb het over het goede doel, maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

werd het nou ook nog ingezongen door Diana Ross, maar we opteerden toch even voor die originele. Uit de jaren 60 van Frankie Lemon en de Teenagers en Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing, toen ze nog een pakje jonger waren. Give us a future.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zongen daar een artiesten namelijk alles behalve de meisjes. Everything but a girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Dat was eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Woke-commissie op je afkomen. En ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien hier in de ochtendclub op deze donderdag met People, Bryson en Roberta Flack. En tonight, baby, I celebrate my love for you.

0: De Ochtendkroeg, Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens, die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carry You Home?
1: You know I will carry you home, whether it's tonight or

jaren 1995 was het belangen geen probleem om zulke platen uit te brengen. Als je tegenwoordig doet, ze knallen je gewoon af. Ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic, trouwens een one-hit wonder met Hey Fred, kom to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later, namelijk naar 96, en daar vinden we deze Faithless met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat. Moest je dit in de nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijt genoeg zeggen dat we de deur gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Herman Hermits. Ja, zo is het. En listen people, tot morgen.

Je hoorde Jerry Reed en A Thing Called Love, het origineel, jawel, Amerikaanse country music zanger, gitarist, liedjeschrijver en ook nog acteur. Werd geboren in Atlanta en in 1959 had hij al een hit in de Billboard Hot 100 met het nummer Soldier's Joy. In 1961 verhuisde hij naar Nashville om zich toe te leggen aan zijn country carrière. Het nummer wat je hoorde schreef hij al in 1968 en het is door meerdere artiesten opgenomen. Maar het meest bekend is het natuurlijk geworden in de versie van Johnny Cash en dat allemaal in 1972. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze laden van de kasten en deuren weer open op zoek naar die onbekende muziek en obscure B-kantjes uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek en natuurlijk ook onze nederpopplaat. We hebben ook deze van de Charles Kingsley creation, Summer Without Sun.

groepen die maakten dat, en zangers en zangeressen, die maakten dat destijds. Maar zoveel waren ook wat onbekend. Dat was met de Yoko Sisters ook het geval. We hebben daar helaas niks van kunnen vinden. Maar, zoals altijd, vragen aan de luisteraar. Mocht jij daar wat van weten, kan dat ons mailen naar info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Tracy Pendarvis, All You Gotta Do. Geboren en getogen in Florida. Hij werd geboren op 8 februari 1936. In 1957 deed hij mee aan de talentenjacht in Gainesville, Florida. En won de eerste prijs een platencontract bij het relatief kleine Scott label. We begonnen dit trio met de Charles Kingsley creation Summer Without Sun uit 1965. Het waren twee broers uit Wales, Charles en Kingsley Ward. Producer van het nummer is, als je een beetje goed luistert, Joe Meek. En de heren die speelden ook nog in de Dave Edmunds Love Sculpture. Met een geleerd woord. En alvorens zij de rockstudio's in Mountshire gingen opzetten. Strakjes onze tragiek van de muziek deze keer met Lowell George. In zijn versie als lid van de band The Factory. Maar eerst hebben we nog deze voor je van Disraeli. What will

Righteous Brothers hoorde je en The Man With A Dream. Muzikaal duo dat niet bestond uit broers zoals de naam zou suggereren, maar dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Hoogtepunt van hun populariteit dat lag tussen 1963 en 1975. En daarvoor hoorde je The Brand, I'm A Lover, Not A Fighter. Ik heb het al vaker aangekaart in die Oldies Project. Als je onbekende muziek draait uit de jaren 50, 60 en begin 70, dan kan het gebeuren dat je er ook eigenlijk niet zoveel van hebt kunnen vinden of eigenlijk helemaal niks. Ook al heb je beschikking over internet en een aantal grote naslagwerken. Nou goed, dat was bij de Brand ook het geval. We begonnen dit trio met Disraeli, What Will The New Day Bring? Leden van de band, dat waren Steve Mather, Al Nelson, Thomas Strangland, Roger Everett, Steve Kurnitz en Gene Faust. Ze hebben een aantal singles uitgebracht en ook zouden er opnames zijn gemaakt voor een LP, maar die is echter nooit uitgekomen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Zometeen onze nederpopplaat, de Limburgse formatie Windmill. Maar eerst hebben we voor je de Druids en See What You've Done.

0: De Nederpopplaat For You To Remember. Je hoorde de groep Windmill. De voortzending van de groep Opus uit Limburg. En het kwartet dat maakt in eerste instantie naam als een van de betere dansorkesten. En als begeleidingsband op platen van onder meer Armand. Met eigen repertoire krijgt Windmill de gelegenheid om in de Wisseloord Studios in Hilversum een LP op te nemen. En de bandnaam die wordt dan veranderd in Partner. En die kennen we natuurlijk allemaal van de hit Cayuta Hill. En daarvoor hoorde je Cliff Bennett en de Rebel Rousers, You Got What I Like. Engels talent uit de jaren 60 die Amerikaanse rock and roll speelde. Hij treedt met zijn band lange tijd op in de circuit naast The Beatles, The Searchers. En in 1966 wordt de groep als voorprogramma geboekt voor The Beatles. En dat tijdens hun Europese tournee. We begonnen met The Druids, See What You've Done. Een van de vele obscure Engelse bandjes dat uit het beat-tijdperk.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Lowell George. Hij wordt geboren in Hollywood en zijn eerste band heet The Factory, waarmee hij onder supervisie van Frank Zappa enige demotapes opneemt. Vervolgens speelt George korte tijd bij twee andere groepen, The Standalls en The Fraternity of Man, in welke laatste groep hij in contact komt met de Texaanse pianist Bill Payne. Voordat Lowell samen met Bill Payne in 1969 Little Feat opricht, speelt en zingt hij nog een tijdje bij Frank Zappa en zijn Mothers of Invention. Zo is hij te horen op de LP's Hot Rats en Weasels Rip My Flesh. In Little Feat bouwt Lowell George als zanger, maar vooral als slidegitarist en songschrijver, een enorme reputatie op. Hij wordt een veelgevraagde gitarist bij de plaatopname van anderen en is te horen op LP's van onder meer Robert Palmer, Bonnie Raitt, John Sebastian, Chico Hamilton, Jackson Browne en Van Dyke Parks. Kort voordat Little Feat in mei 1979 definitief uit elkaar gaat, komt Lowell George lang verwachte eerste soloalbum uit, Thanks I'll Eat It Here, uit. Hij is er, zowat van een perfectionist mag worden verwacht, erg lang mee bezig geweest. Ruim 3 jaar. Het is een fraaie plaat, door George zelf mooi geproduceerd. En misschien hier en daar zelfs iets te mooi, waarop hij te horen is in een aantal verschillende stijlen waarvoor binnen Little Feat geen plaats was. In juni 1979 begint Lowell George door de Verenigde Staten te toeren met een eigen band. Maar op vrijdagmorgen de 29e juni slaat opeens het noodlot toe. Lowell George krijgt een hartverlamming en overlijdt. En daarmee komt een veel te vroeg einde aan het leven van een van Amerika's beste en meest begaafde popmuzikanten. In de tragiek van de muziek, de groep The Factory met Smile Your Life Begin. I don't know.

0: Agnir en Night People. Hoezo een obscure naam? I Found a New Love. Als een highschooltiener had Ricky Molina nationaal succes met het nummer wat je hoorde. Daarmee wist hij zelfs de hitparade te bereiken. En daarvoor hoorde je Ronnie Self, Big Blonde Baby. Amerikaanse rockabilly zanger en schrijver. De solo carrière was geen succes. Nou, dat lag meer aan hemzelf, omdat hij zich te buiten ging aan alcohol. Hij was een alcoholist. En hij ook een grillig gedrag vertoonde. En daarvoor hoorde je onze tragiek van de muziek. The Factory met onze aandacht naar Lowell George en Smile, Let Your Life Begin. Suggestie voor dit onderdeel van het programma kan je natuurlijk altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een aantal voor je, onder andere The Esquires, The Beverly Sisters, Clarence Murray, maar ook deze van Bobby Hamilton, Crazy Eyes For You.
1: I've got crazy eyes for you, baby.

The Esquires en Come On, Come On. Amerikaanse band die in 1965 het levenslicht zag. Het nummer is geschreven door de bandleden Wes Horn en Charlie Snellings. Daarvoor hoorde je de Beverly Sisters Flight 1203. Nummer stamt uit 1961. Dus een Brits trio dat bestond uit de zussen Joy Chinnery en de tweelingzussen Daddy en Babs Chinnery. Nou, hun stijl was gemodelleerd naar die van de Andrew Sisters en dat is toch duidelijk te horen. Daarvoor hoorde je Clarence Murray Dancing to the Beat, zogenaamde Southern Soul muziek. Verder hebben we daar weinig van kunnen vinden. We begonnen dit kwartet met Bobby Hamilton, Crazy Eyes for You. Een van de vele eendagsvliegen uit de jaren 50. En zo zijn er nog wel meer geweest. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is onder andere deze van de Evil Ank Group. The Point Is. Ik zou zeggen...

De Daar moet je bij zijn donderdag 1 oktober 2026 met Coldplay en Viva La Vida. De aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Liquid Gold, de wereld van de glitter en glamour, Rod Stewart, Brian Adams, Fleetwood Mac en Samuel Welte. En we trappen af in 98 met Cleopatra's team van Cleopatra.

Dance Yourself, Dizzy van Liquid Gold uit 1980 op deze donderdag 1 oktober 2026. We hebben de maand september achter ons gelaten en we maken ons op voor de laatste maanden van het jaar 2026.

0: 20. Met nu...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het shownieuws.
2: Samuel Welte is de grote winnaar van de 17e Buma & Awards in Tilburg. Met zijn hit Echte Liefde is te koop pakte hij de prijzen voor succesvolste single en kroeghit. Tijdens de door Roxanne Hazes gepresenteerde avond ging de nieuwe René Karst Award naar Justin de Wild, Cherio. Terwijl radiodirecteur Nico Silvius de Industrie Award ontving. Rod Stewart geeft op 28 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van de 81-jarige zanger maakt deel uit van zijn afscheidstournee The Final Encore, die op 23 april aftrapt in Dublin en op 24 juli eindigt in Hannover. Ondanks eerdere hartproblemen benadrukt Stewart op Instagram dat dit zijn allerlaatste tournee wordt. Al gaat de Maggie May zanger niet volledig met pensioen. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam begint morgen.

Gaan deze zanger Brian Adams, There Will Never Be Another Tonight uit 91, waar we nu een stapje terug doen naar 1977 met Go Your Own.

0: laatste doorgestegen naar de nummer 9 positie. Samuel en Russo met Boom. We zijn zo terug met Stars on 45. Maar het is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 1 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Al liggen de temperaturen met 19 tot 22 graden nog altijd boven het langjarige gemiddelde. De vroege ochtendbuien verlaten snel het land richting het oosten, waarna brede opklaringen volgen. Een prima ochtend voor buitenactiviteiten of een wandeling met een rustige westelijke wind. Morgen houden we het droge en rustige weer vast. Met af en toe zon, weinig wind en een temperatuur rond de 20 graden beleven we een zeer zachte en aangename dag.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Starzone 45 met de Starzone 45 Volume 3 uit 1981. Begon bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Met onderweg No Mercy, Inner City en de artiest van de week, Phil Collins. Hebben we nu Madness, hier is Back.

0: namen een stapje naar het jaar 1996 met Where Do You Go van No Mercy. Hier bij jouw muzikale begeleiding. Dus in het opstaan en naar werk gaan. De ochtendshow met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met zometeen de artiest van de week, Phil Collins. Nu eerst uit 88, Good Life. Hier is Inner City.
1: Love.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins. Artiest van de week.

0: Een onweerstaanbaar energetisch duet, Easy Lover uit 1984. Phil Collins schreef en produceerde deze track samen met Earth, Wind, Firezanger Philip Bailey voor diens soloalbum Jenny's Wall. De chemie tussen de twee vocalisten spatte van de plaat af. In Nederland hield deze dansbare klassieker het 14 weken vol in de top 40 en claimde glansrijk de nummer 1 positie.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

De Oostenrijkse Falco met Rock Me Amadeus. Muziek gemaakt door onze eigen Bolland en Bolland. We gaan ons opmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met ochtendgymnastiek met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Dit uur had ik je achter in het jaar 1989 met de Clamor Boys van Living Color.

Zoals gezegd, de aftrap met ochtendgymnastiek met Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En daarmee zijn we bij het tweede uur aangekomen van de ochtendshow. Op deze 1 oktober 2026, de daar moet je bij zijn, donderdag. Met het komend half uur Pink Floyd, de wereld van de glitter en glamour, Oasis, Pasadena's, Cloud en uit de hitlijst Temper City. En nu uit 2021 van eigen bodem, Davina Michel met Hyper.

Een klassieker uit 1979, Another Brick in the Wall van Pink Floyd, hier bij de ochtendshow. Op de daar moet je bij zijn, donderdag op jouw radio.

Roxana Hazes heeft tijdens de Buma NL Awards haar eerste openbare optreden verzorgd na een borstverkleining en borstlift. De zangeres verscheen in een knalroze jurk op de rode loper en liet weten dat haar herstel voorspoedig verloopt. Ze wist al een jaar dat de geplande ingreep haar een maand uit de running zou houden, maar gebruikte de gedwongen rustperiode nuttig om haar nieuwe theatershoop met heimwee voor te bereiden die eind oktober van start gaat. Oasis heeft de kaartverkoop voor hun Oasis Live 27 tournee binnen 3 dagen volledig uitverkocht. De Britse band geeft volgend jaar 42 concerten in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten.

waaronder twee optredens in juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Om de enorme vraag op te vangen en wachttijden te beperken, werkten de broers Liam en Noel gelliger met een voorafgaand registratiesysteem. De tournee loopt van mei tot en met 26 september en sluit af met een grote show in Knephoorn.

Uit de hitlijst van 1988, Tribute Right On van de Pasadena's. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Temper City, gaan we nu naar het jaar 1978. Een hit voor Cloud.

0: 12 weken genoteerd in de top 40 en één plaats doorgestegen naar nummer 6. Tampa City met Self Aware. We zijn zo terug met Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 1 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we aanzienlijk koeler dan voorgaande dagen. Al liggen de temperaturen met 19 tot 22 graden nog altijd boven het langjarige gemiddelde. De vroege ochtendbuien verlaten snel het land richting het oosten, waarna brede opklaringen volgen. Een prima ochtend voor buitenactiviteiten of een wandeling met een rustige westelijke wind. Morgen houden we het droge en rustige weer vast. Met af en toe zon, weinig wind en een temperatuur rond de 20 graden beleven we een zeer zachte en aangename dag.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1989 bracht ons bij het laatste half uur van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 1 oktober 2026. Met het komende half uur Evelyn Thomas, Patti LaBelle en Michael McDonald. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. We hebben Sam Brown, Diana Ross en Tom Petty en de Heartbreakers voor je klaarstaan. En nu naar het jaar 1981 met de Amsterdamse formatie Spargo. Hier is Just For You.

Een lekkere disco-klassieker uit het jaar 1984. High Energy van Evelyn Thomas op deze donderdag hier op jouw radio bij De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes, gaan we nu naar het jaar 1986. Een plaat die in twee werelddelen is opgenomen, maar toch één prachtige single werd. Patti LaBelle en Michael McDonald. Hier is On My Own.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 1 oktober 1977. André Hazes brengt zijn iconische single De Vlieger uit. Het emotionele levenslied zou in de jaren daarna uitgroeien tot een van de meest bekende en geliefde smartlappen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. 1983. Bonnie Tyler bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met haar meeslepende Ballad Total Eclipse of the Heart. De indrukwekkende videoclip en dramatische zang maken het nummer tot een wereldwijd fenomeen. 1988. Sam Brown stijgt naar nummer 1 in de Nederlandse top 40 met haar rauwe soul-lied Stop. De Britse zangeres scoort hiermee de grootste hit uit haar muzikale carrière. Oh.

uit 1980, My Old Piano van Diana Ross. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 1 oktober. We doen het nog eenmaal deze werkweek en dat doen we op die oh zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender met jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en naar werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter met Tom Petty en The Heartbreakers met Refuse. Ik wens je een hele fijne donderdag en zeg tot morgen.

Inderdaad wel, hè. Ja, donderdagmiddag. Gezellig als je weer bij mijn schuif maar aan tafel mee, zou ik zeggen. Want we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hier deze donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En ik heb het allemaal over U2 natuurlijk met hun The Unforgettable. Voor de liefhebbers natuurlijk. En ja, een beetje rock and roll in de kasserol. Op donderdag kan nooit kwaad. Wat zit er in jouw brooddoos? Wel, je mag...

hadden. Waar is de tijd? Waar is de tijd? Dat de radio nieuw was natuurlijk. En toen er nog veel boosjes op de Noordzee lagen. Dat is weer al lang geleden natuurlijk. Radio Gaga, dat allemaal van Queen. En dat allemaal hier in de lunchbreak op jouw donderdag. Als het je verjaardag is, zou ik zeggen. Van harte welkom en ja, het smakelijk eten. En maak er een onvergetelijke dag van, want er is maar één zo'n dag in het jaar natuurlijk. En dat is de dag dat je verjaart. En dat kan ik je wel vertellen. Hier is Nena 99, Love Balloons.

onze onvergetelijkheid voor vandaag live, helemaal live uit de LP van Steve Harley. En Here Comes the Sun, donderdagmiddag. Smakelijk eten, wat ga je ook nog doen deze namiddag? Wel, waarschijnlijk ga je nog werken. Of heb je iets anders te doen? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Ja, dat was dus Steve Harley als onvergetelijkheid. Hier is Billy Joel en Piano Man.

meest complete song ooit. Daarvoor heeft hij een award voor gekregen. Billy Joel natuurlijk en dit allemaal met zijn Piano Man. Als je zo even kijkt, wel, dan is het stilaan tijd geworden dat we dan straks ook het heetste nieuws geven natuurlijk. En dit keer gaat het over Cyndi Lauper, haar LP. Haar allereerste LP, dacht ik. Ja, inderdaad wel. Ik neem afscheid van jullie met Willy Tura en hier is hij met Vlaanderen.

Donderdagmiddag van harte welkom en deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot 1 uur hier voor jou op de radio. Het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1984 met Cyndi Lauper. In 1984 wordt Cyndi Lauper de eerste artiest met 5 Grammy-nominaties sinds Bobby Gentry in 1967. Van deze 5 nominaties weet zij er eentje te verzilveren: Best Newest Artist. Haar debuutalbum She's So Unusual is inmiddels ruim 16 miljoen keer over de toonbank gegaan. Hier is ze met haar nummer uit die LP. Hier is ze met Time After Time.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick, de hit-up van Patrick,

0: Inderdaad, bij onze hit-up tot en met morgen vrijdag natuurlijk. En dit was Jonathan Blue.
1: Patrick, ja. Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wat er nog van overschiet is wel, dat is eventjes kijken. Niemand meer en niemand minder dan Jan Leijers. Case Joyce, Cindy Loop hebben we gehad, ja. R.E.M. En dan hebben we ook nog natuurlijk, eventjes kijken, Dire Straits. En dit allemaal met hun Brothers in Arms. Dat zal zo'n klein beetje zijn worden vandaag, denk ik. En we gaan starten met Jan Leijers. En het allemaal met zijn Only Your Love. Looking back. Welkom bij deel 2.

gedaan, hè. Domino. Ja, Domino pizza's, dat ken ik wel. Maar Domino van Clouseau, die ken ik ook wel en die mag ik ook wel smaken. Nog tot mij morgen zijn ze onze artiesten natuurlijk van de week. Hier is Case Choice en Not Addicted.

0: En de laatste woonachtig tegenwoordig in Amerika natuurlijk heeft zich laten helemaal omvormen tot man. Ja. Case Choice, toen noemden ze nog zo. En dit allemaal met haar Not the Addict. Ja, ze voelden zich niet aangetrokken door de mannen. Hè? Nee, inderdaad niet. Zo, ja, iedereen zijn keuze natuurlijk. Iedereen zijn eigen smaak. Maar als ik nu even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen voor een volgende show van de Lunchbreak natuurlijk. En morgen zijn we vrijdag. Morgen gaan we weer het weekend in.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is deze geworden van Dire Straits. En hier zijn ze met Lady Rider. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Blijf naar die fantastische radiostation luisteren. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Met een hele lekkere muziek. Tot dan. En maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

0: barbarisch uitgebleven. Toen we deze heren nog zo lekker chaotisch tegenkwamen. 1981 was met
1: dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees
1: de
0: welkom,
1: Knecht.
0: Lieve luisteraar.

Ze hadden een, deze heer uit Spanje, die hadden een wereldhit met Don't Let Me Be Miss on the Stoer, weet je nog? Ja! En ook dat kregen we opvolger. Heerlijke muziek van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. The House of the Rising Sun, alles waar. Een cover, maar toch weer lekker gedaan. Lieve Lloydje van Lloydje, beste luisteraars, waar ook op deze avond. Vriendelijk welkom, we gaan terug. Wederom in de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Het werd al voor in de jaren 80 een zomerritje voor Riviera. Van de Vamos a la Playa, No Tango, die weer nog een cent meer te maken. Vrienden, zometeen een hele fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst hoor je.

0: Hey Cliff, dat is lang geleden, joh. 1963, al weet ik het gisteren. De meeste platen die in deze show voorkomen, nou ja, ze lijken allemaal een beetje op alsof het gisteren was toen ze uitgebracht werden. Cliff Richard and the Summer Holiday.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, zomers. Ze zijn zomers altijd lekker. Maar ja, welke jaargetijden ook, dat maakt niet uit. Je hoort ze bij ons op de radio. Lekker toch?
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Help de vlag niet af!

Nou, vertel eens eerlijk, waarom heb je het niet gedaan, joh? Kom op, joh, hey. Op de achtergrond, backing vocals, een geldwolf. Ja, zijn naam was Frank Varian. Die heeft wat artiesten uitge... Nou ja, molken, zullen we maar zeggen, nietwaar? Het was muziek van Gila. En Why Don't You Do It? Met de horen veilig achter de kukende. Vandaag was het muziek van Splitsing. Een hele zomer lang. Lekker toch? Gouden tijden herleven. Dit is de middel of de

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Kijk hem wel, jongen.
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

Alleen maar muzikale helden en heldinnen op de radio. En dat 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Uiteraard heb je haar herkend. Het was Dusty Springfield met dit zomergebed. Maar wel de Pet Shop Boys. Lekker terug op de radio. Gouden hits herleven. Ik ga je even meenemen naar 1969. En zie dat ze ontvoering met iets wat je lekker vindt. Het waren...

0: Forever Young.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: Sean.
5: Ik Lulu.
6: Theo.
7: En ik ben Marianne.

70, ik weet niet hoe. Ja, nou, toen was het nog. Ja, ik ben er wel eens geweest in de jaren 70 voornamelijk. Toen was het nog wel redelijk, dacht ik. Maar tegenwoordig, al die verhalen die je hoort over Amsterdam. Nou ja, goed. Pickpockets. Nou, dus als je naar Amsterdam gaat, dan moet je portemonnee en of je sieraden heel diep verstoppen. Nou ja. Ah. Pussycat hoor je in If You Ever Come to Amsterdam. Lieve luisteraars, dit is de Middle of the Roadshow. Waar gaan we het over hebben? Oh, laten we maar eens even gaan hebben op de

Wat een toppetje was het toch, hè? De Queen. De Queen zelf, toch? Jazeker. Het was een Willow Franklin en de Freeway of Love. Je komt terug van vakantie. En je zegt zo tegen jezelf in de spiegel. Het is maar goed dat ik er toch nog drie zomers...

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De muziekfabriek.
3: Wie zich door de muziek wil laten verrassen, zit in dit uurtje van de muziekfabriek op Rozen. Zo, vrienden en vriendinnen, ga er lekker voor zitten en neem het ervan en welkom.
4: Ron van der Steen is je makker.
3: En we kunnen allemaal niet zonder de liefde. Dan als eerste Julio Iglesias. Hier is Amor.
5: Muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar. Op volle kracht. De muziekfabriek.

0: Dit is jouw muziekfabriek. En keer op keer probeer ik je te verrassen door middel van lekkere muziek. En natuurlijk de vaste items. Zometeen gaan we hem doen. De grote en de kleine hit. Je hoort achterin volgens Carlos Baute. Quien te quiere como yo. Daarvoor zat See Lewis en Sweet for my sweet. En we begonnen dit rijtje van drie met nog een Spaans liedje. Maar dan van een oude rot in het vak. Niemand minder dan Julio Iglesias en Amor.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: We hebben dit keer te maken met twee mooie popliedjes. Het ene deed het respectievelijk goed en de andere was al snel uit de hitlijst verdwenen. Al wel over smaak valt te discussiëren, hebben beide songs veel hitpotentie. Al heeft de andere meer wind in de zeilen gehad. Die grote hit is van Bryan Adams. Die heet Everything I Do It For You. Hoogste positie nummer 1 en het komt uit het film Robin Hood, The Prince of Thieves. Het was die week een stijger van plekje 2 naar nummer 1... Het nummer stond toen 5 weken in de hitlijst. En dan die kleine hit, die is van Crowded House, die heet Chocolate Cake. Helaas zakt dat nummer van 24 naar een 30ste plaats. En Chocolate Cake stond 4 weken in de hitlijst. We gaan naar de lijst van 10 augustus, week 32 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Het toeval wil, ik zit aan de koffie, dus een stukje chocoladecake gaat er zeker in. De grote en de kleine hit als laatste, Crowded House. Naar mijn mening hoor je ze veel te weinig. Een heel bescheiden hitje uit 1991, Chocolate Cake. En die grote hit, nogmaals van Bryan Adams, nummer 1. Everything I do it for you. En nogmaals uit die film Robin Hood, The Prince of Thieves. En jij mag ze ook aanvragen, hoor, die grote en die kleine hit. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Hier zijn de volgende drie, waaronder die van Jonathan Jeremiah.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: wat ik wil.
1: Misschien heb je zelf nog muziekwensen? Nou, laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl. Een zeer gepassioneerd lied van Sander de Bisonnier, toen nog deel uitmakend van Volumia en Hou Me Vast. Daarvoor zat Earth, Wind and Fire and The Love Goes On en we begonnen met Jonathan Jeremiah. Je hoorde Happiness. En de nummers worden zeer gekenmerkt door de verwerking van het prachtige violenspel.
2: From long time ago, jukebox classic, golden oldie.
1: Harry Webb, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: En dat was van het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op een tweede plaats terecht in de Engelse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en 2000 in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Zijn carrière werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de VS al een band bestond met die naam, werd dat The Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 2 miljoen exemplaren gingen van hem over de toonbank. En dan hebben we het over platen. Hij vertegenwoordigde 2 maal het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival. Dat was met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All Our Friends in 1973. Sinds hij op 25 oktober 1995 om 10:30 in de ochtend werd geridderd, gaat hij door het leven als Sir Cliff Richard. Verder zette hij zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent en is vaak te zien bij tenniswedstrijden. Zijn wijngaarden in Portugal leverden hem zijn eigen wijn op. Ook heeft hij 4 eigen parfums. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem vanaf november door geheel Groot-Brittannië bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met The Shadows. Wij duiken in onze jukebox en drukken de knoppen in. We gaan terug naar 1963. Hier is Cliff Richard en The Shadows met Summer Holiday.
2: Jukebox Classic.

0: De Jukebox Classic van Cliff Richard, tezamen met The Shadows. Het liedje behaalde een derde plaats en stond 5 weken in de lijst. En het kwam uit het jaar 1963.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik ga je verrassen, ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: En wat voor liedjes? Misschien heb je wel op het nu volgende liedje je vriendinnetje leren kennen. Ik hoop dan 1 ding voor je, dat je nog steeds kan zeggen, she drives me crazy. Vergeet je liedjes niet aan te vragen, hè, via www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Hier zijn ze, from the UK, the Fine Young Cannibals. And she drives me crazy. Geniet van de volgende 3. Gaan wij ondertussen nog even een bakkie doen. Ik hoop dat je meedoet.

0: Het is wederom genieten met de muziek van Gabrielle en Rise. Daarvoor zat Wolter Kroes. Laat de zomer in je hart. Nou, doe dat het liefst 365 dagen per jaar. En je gaat als een zeer positief mens door het leven. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy.
1: De muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De muziekfabriek is pure passie.
0: En de muziek die staat bij ons centraal. Zowel het meest recente als al die heerlijke retro liedjes. Michael Penn is geboren in New York op 1 augustus 1958.
3: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse singer-songwriter. Hij is de zoon van regisseur Leo Penn en actrice Ellen Ryan.
3: Oude lullenplaat.
0: Hij is de broer van acteurs Jean Penn en Chris Penn, die in 2006 overleed. Penn's debuutalbum March kwam uit in 1989. Met de eerste single No Myth scoorde hij in de Verenigde Staten een hit. Daarop volgde de single This and That. In Nederland bleven de singles in de tipparade steken. In 1992 bracht hij het album Free for All uit. Dat net als zijn opvolger Resigned uit 1997 geen commercieel succes werd. Penn maakte kennis met filmmaker Paul Thomas Anderson. Hij leverde de muziek voor zijn films Heart Eight en Boogie Nights. In de zomer van 2005 verscheen het album Mr. Hollywood Jr. 1947. En in 2008 schreef hij mee aan de soundtrack Sunshine Cleaning. Wij gaan terug naar 1989 en draaien Michael Penn met No Myth.
3: Oude lullenplaat.

0: Als je het mij vraagt, dan markeert helemaal niks hoor. Gewoon een goed liedje. Uit 1989, Michael Penn. Van het album March. Hoorde je? No Meat. En de draagkracht in Nederland, ja, die was echt minimaal. Heel minuscuul. Ja, in Amerika deed hij het een stuk beter, want dat was dan ook een hele dikke hit. Stond er even centraal als de oude lullenplaats. Wil je die ook aanvragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Heb je op de klok gekeken? Ja, het is echt weer zover. Oh, het gaat zo snel. Goed, dit was weer een uurtje. De Muziekfabriek, wij gaan hier de boel een beetje opruimen. Ik heb nog één liedje voor je klaarstaan. Dat is die van Super Heavy en die heet Miracle Worker. Een lekker reggae nummer. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet maar weer en adios.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren.

was 1983. Come on, ça va. Leuk Nederlandstalig liedje. Tenminste, het is een beetje Frans. Misschien ook wel de Engelse versie. Daar ben ik nog niet helemaal zo zeker van. Joe Cocker, dat is wel Engels. Joe Cocker bedoel ik. En Feeling Alright als tweede in de afternoon. Welkom.

0: Sam Smith en My Guy was het. Denise met het sneeuw tot aan mijn knieën van de DJ Martins Hardstyle remix. Nu
1: de magische muziek.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

We zijn een keertje met school naar optreden geweest. Ja. Dat was leuk, de Calland LTS. En ik vroeg toen, joh, wat verdien je nou mee? Toen zei die gozer, die zanger van The Shorts, een touwtje met een oor eraan. Vergeet ik nooit meer. Capella, you and me nu.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Your Love and Take Me Away was dit.
1: Flashback.
0: Dat is een beetje klassieker dit. 2007, Jeroen van der Boom. En jij bent zo erachteraan straks de Rollator Discoplaat. En chic, good times.

Good Times hoorde je een grote dancefloor filler in 1979. En nu nog steeds, als zet je hem op, dan als je een Dance Classics Party hebt, dat is altijd weer een groot succes. Het staat in no time helemaal vol. Leuk is dat. Jeroen van der Boom hoor je ook nog eventjes met Je Bent Zo voor de rollator discoplaat. En dit is ook schitterend. Floyd Villain.

0: uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: Die is ook schitterend met voltooid verleden tijd. Was toch uit de gulden tijd nog, 1997. Take That als allerlaatste met You're a Superstar. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer leuke platen uit de jukebox vandaan. Welke net gehoord worden? Geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreas senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1981 met... Hall & Oates.
0: 80s classic.

Het is tijd hoor. Maar ja, misschien is het wel tijd. Kan ook nog 2026 deze plaat van Yves Barendse. Daarvoor hadden we Anne Lee en Two Times uit 1999. We begonnen in het blokje van drie met de plaat uit 1981 van de heren Hall en Oates. En die plaat die heette Private Eyes. Private Eyes, dat is het 10e studioalbum van het Amerikaanse pop- en rockduo, zoals ik al zei, Hall & Oates, uitgebracht op 1 september 1981.

0: Lekker hoor. Davina Michel, 2021 was dat met Hyper, net hoe je het noemen wil. Anastasia, haar ook eens een keertje uit de doos gehaald. En Left Outside Alone, 2004. En Billy Preston en Sarita samen een hele mooie plaat gemaakt die uit de jukebox vandaan kwam. It Will Come In Time, zoals inderdaad de titel was. En die kwam uit 1980.
1: Hey Tim.
0: Ja, ik weet het.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Dat weet ik wel zeker. Het muntje gaat er nu in. Dus even kijken wat we kunnen doen. Simon 5. Simon 5 drukken we in. Kijken wat er daarachter zit.

Don't worry. 1990 was dat. Kim Appleby. Daarvoor hadden we Miggy en Annie uit 1982. En ik mag erbij bescheiden zeggen dat ik dat meisje Miggy toen in de plaatselijke discotheek heeft gehad voor een optreden. En ik vroeg of ze nog meer liedjes had na haar optreden. Maar ze had maar één liedje. En dat was Annie, hou jij mijn tassie even vast. Hartstikke leuk. En daarna heb ik ze weer naar de Achterhoek gestuurd. Want volgens mij woonden ze ergens in Twente. En we hadden nog een mooie plaat van Dave. Dansez maintenant. En die kwam uit de jukebox vandaan in 1975. Dansez maintenant, dat is een single van de Nederlandse singer-songwriter Dave. Dansez maintenant is gebaseerd op een versnelde versie van de Moonlight Serenade uit 1939. Er zijn circa 3,5 miljoen singles van verkocht. En vooral dan in Nederland, België en natuurlijk ook Frankrijk. Dave werd soms van de eerste plaats afgehouden in de top 40 door de George Baker Selection met Morning Sky. Het lied stond 18 weken in de Franse hitparade en haalde vooral de vierde plaats in Nederland. Goed, we gaan eens eventjes kijken. Oh, trouwens, die Dave, die, ja, het was een Nederlander, maar hij woonde in Frankrijk. En daar heeft hij ook zijn carrière eigenlijk opgebouwd. Zo mag je dat wel zeggen. Volgende blokje van 1983. Do It Again with Billie Jean. Dit is Clubhouse.

0: 1993, The Tower of Power. Ik mag dat soort muziek wel. Enrique Iglesias, Do You Know? Oftewel de pingpongsong, die kwam uit 2007. En we hadden Clubhouse en Do It Again with Billie Jean. En die kwam uit 1983. Lekker blokje van drie was dat. We kijken even naar het klokje. Nou, ik denk dat we heel mooi op tijd zijn. Dus kunnen we met een gerust hart verder. We gaan naar het tweede item in deze show. Jullie weten het al. Het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst.

0: geluisterd. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ik ga

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik
3: wel. Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling. De stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B.
1: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: De luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. En zijn we weer. Goeiedag, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummertje 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen. Wat een plaat om mee te beginnen, of niet soms? De man heet Mark Winter en de titel van deze single is De Overwegwachter. De heerlijke muziek, vandaag ook wederom vanuit studio 2 en in onze studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag er zeker niet ontbreken, dan roep ik altijd maar, dan gaat het weer helemaal goed komen in het programma. En verderop in de show de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Len Robbins is wederom van de partij deze week. De muziek uit Nederland en ook uit België-Vlaanderen, Mark Winter. En dan gaan we langzaam overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van de dames van K3. Die hebben wat plaatjes gemaakt ondertussen. En deze is getiteld De Superheld. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just Dutch.

Jazeker, je bent een superheld. Nou, leuk plaatje of niet, soms dames en heren, Oh, ik zie dat de koffie is alweer op. Daar moet ik alweer wat gaan doen. Zo snel aan het begin van het programma. Ja, nou, dat wordt dat. En hier is Wilfried Genee. Ah, korreltje zout.

En ze is radeloos en ze is hopeloos, dames en heren. Dat is niet goed met Larissa hier in Just Dutch. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Larissa was dit met Gek op jou. Hier is Frans Bauer, Billy Dans en daar heb je even voor mij.

Dat is een ringje van Frans Bauer, Billy Dans. Ja, heb je even voor mij. Niels de Stadbader, dames en heren, hier in de zomer met zijn nieuwe single. Hoe doe je dat? Nou, ik heb geen idee, maar we gaan luisteren.

0: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Want een uitstekende nieuwe single, dames en heren, hier in Just Dutch. En getiteld, hoe doe je dat?
1: Johan de Graaf in Just Dutch draait ze echt.
2: Allemaal.
1: Steeds weer.
2: Zin in muziek.
1: Zin in muziek.

nieuwe single, dames en heren, hier in de show van Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter of alleen, daar is hij voor, daar is hij. We zaten er alweer met smart op te wachten en daar is hij inderdaad. Straks toch de Hollandse amazing plaat van toen, hier in Just Dutch. Allemaal vanuit Studio 2 natuurlijk met Glenn Robbins, de zomermelodie.

als een hele mooie single of niet, soms deze van Edcilia Rumbi en jij was mij mee. Mooie muziek hier in het Dutch met Steve Tielens. Ja, en Piet, wat hebben we vandaag geleerd?

Hey Steve, maar wat sta je hier allemaal uit vindt? Hij kijkt naar heel Hans aangebrand. Zet die oven een keer af, want dag houdt er hier heel Hans af. Zie je gereed? Gereed voor een feestje? Allee, we zijn ermee weg!

0: zeker, ja zeker. Het dak gaat eraf straks nog, dames en heren, de Hollandse Amazing plaat van toen. Maar dit was even van Steve Tielens en Piet. Piet Huizentruit, als ik het goed moet zeggen. Ja, vind ik ook. Heerlijke muziek in de show. Maar het eerst even tijd voor een bakje koffie.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?

toch een leuke plaat of niet, zoals deze van de Markt Hoogkamer. Ik kwam hem tegen in het archief. Ik dacht, ach, ik doe hem gewoon nog een keertje. Maar straks ook nog de Hollandse Amazing plaat. En die is een mooie van Clouseau.

Dat is een prachtige single, of niet? Om deze uit het tv-programma Uit de Leefde voor Muziek. Dat was een hele mooie plaat van de twee heren van Clouseau, getiteld De Koning Liefde. Hier is Django Wagner.

Dat is toch een mooie plaat hier in Just Dirt. We zijn nog steeds in afwachting van de Hollandse Amazing-plaat. Maar ja, die komt pas over 2 plaatjes. Omdat we het natuurlijk volgens onze vaste formule moeten doen. Eentje uit Nederland en ook eentje uit België, Vlaanderen. Dit was Nederland, Django. Wacht, nou, hier zijn Sascha en Davy. Oh, zijn het die ogen?

0: En dat kennen we natuurlijk ook van Koos Albers, dames en heren, of niet soms. Dit is de Vlaamstalige versie van Sunshine Davy. Hij is toch wel leuk, moet ik zeggen. Met Zijn het je ogen.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe.
1: Dit is Johan de Graaf, Just

kennen we ook van de Ted Easton Jazzband, hè, met Oh Mona. En net Cornella. Dit was een van de havenzangers, de gedeelde Oh Mona. Zo bijna weer tegen het einde van het programma Jazz Dutch met Tamara en Tom met Dots in de Smitsen.

mooie single of niet soms van Tamara en Tom Dodds in de Smitten met ondergetekende Jan de Graaf vanuit Studio 2, René Beverwijk en Mariska Wijngaard. Getiteld Fanny, we gaan lachen. Is er nog koffie?

walked for a day. But you took a wrong turn and you must have lost. Dat is wel een leuke plaat, maar die schiet er gewoon tussendoor. Die hoort helemaal niet thuis in deze show. Nee, wat een funny. Nee, het vindt helemaal niet funny. René Beverwijk en Mariska, dank u wel, dank u wel. Nou, dat is toch ongelooflijk, hè? Krijg je die toegestuurd, denk je, nou, is een leuke plaat voor Just Dutch. Is die Engels? Dat kan niet, hè? Nee. Dit is de laatste in de show met Sabine M. Wie vangt mij op?

0: Misschien mag ik nu.
1: Dat was een mooie plaat of niet? Soms deze was de laatste alweer in de show van Sabina M. En wie vangt mij op? Ja, ik weet niet wie me opvangt. Het is de hoogste tijd om er van door te gaan. Ik zou zeggen, dank je wel allemaal voor het luisteren naar het programma Just That. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: beste luisteraar. Ik heet je wederom van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 40 van het jaar 1970. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. Het was een hitparade met vijf nieuw binnengekomen platen. En de eerste van die vijf kwamen we direct al tegen op de nummer 40 positie. De formatie Q65 was dat met Sexy Legs. Op nummer 38, Shirley Bassey met Something.
1: Nummer 38.

0: Terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Nummer 37.
3: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: tweede nieuweling was dat al in die oude hitparade. Een formatie die oorspronkelijk de Sunliners heette, maar vanaf 1968 noemden ze zich de Rare Earth. Ze kwamen nieuw binnen op nummer 37 met I Know I'm Losing You. Nog een nieuweling op 36. Rudolph en de Valentino's, Bella Bella Donna.
1: Nummer 36.

0: Een formatie afkomstig uit Rotterdam die precies één klein bescheiden hitje wist te scoren en dat was deze. The Crowns Clan was dat en No Place for Our Minds. We vonden ze terug op 34. Eén plaats hoger The Carpenters. They long to be close to you.
1: Nummer 33.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 32.

0: Het was destijds hun allereerste single en tevens ook hun meest bekende hit aller tijden. Mungo Jerry was dat met In the Summertime, we vonden ze terug op 32. Op 31 de vierde nieuweling alweer, de formatie Brainbox Doomsday Train.
1: Nummer 31.

0: Ze waren afkomstig uit Liverpool en de Rolling Stones waren een van hun fans. Toch wisten ze maar één klein bescheiden hitje te scoren en dat was deze. De formatie The Peddlers was dat en Tell the World We're Not In. In die oude hitparade vonden we ze terug op nummer 30. Op 29 Nino Ferrer, Agatha.
1: Nummer 29.

0: Deze band werd in 1962 opgericht onder de naam The Roaring Sixties. En vanaf 1966 zouden ze zich Family gaan noemen. Dit was hun enige hit, The Weaver's Answer. En in die oude hitparade stonden ze op 26. De hoogste nieuw binnengekomen plaat die komen we tegen op 25. Black Sabbath met Paranoid.
1: Nummer 25.

0: tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 24.

En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed aan wal, gestoken in een fles.

0: Samen met Kok van der Palm vormde hij het duo De Piraten, maar solo maakte hij ook nog een aantal hits, waarvan dit eigenlijk zijn eerste echte hit was. Jan Boezeroen genoteerd op 24 met De Fles. Op 23 Cloverleaf, Don't Spoil My Day.
1: Nummer 23.

0: Toen ze 17 jaar oud was, werd ze ontdekt door Peter Koelewijn. En in 1969 had ze haar eerste hit te pakken met de single Let Me Come Back Home Mama. Dit was destijds haar tweede single en we vonden haar terug op nummer 22. Bonnie St. Clair was dat en I Won't Stand Between Them. Op 21 Buck Owens, Amsterdam.
1: Nummer 21.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Negentien zeventig.
3: Nummer 20.

0: Welkom beste luisteraar bij deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 40 van het jaar 1970. En het afgelopen uur besteden we al aandacht aan de eerste helft van die 40. Namelijk de nummers 40 tot en met 21. En in dit uur de tweede helft de nummers 20 tot en met nummer 1. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Dat was Oscar Harris tezamen met de Twinkle Stars en Try a Little Love. Op 19 Nederlandstalig werk, afkomstig van Gerrit Timmerman, Brandend Zand.
1: Nummer 19.

0: Dat was Edwin Starr. In totaal maakte hij een drietal hits, waarvan dit de meest bekende was. War, we vonden hem in die oude hitparade terug op nummer 18. Op 17, Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.
1: Nummer 17.

0: Ze danken hun bekendheid mede aan het legendarische festival Woodstock, waar ze ook optraden. De formatie Jefferson Airplane was dat met een plaat met een dubbele A-kant. Aan de ene zijde stond Somebody to Love en wij draaiden de andere kant White Rabbit. We vonden ze terug op 16. Op 15, daar stonden de Les Humphrey Singers To My Father's House.
1: Nummer 15.

0: Dat waren de Shuffles met als liedzanger Albert West. Het zou hun voorlaatste hitsingle blijken te zijn. En een paar jaar later zou Albert West solo verder gaan. The Way the Music Goes stond genoteerd op 13. En op nummer 11, Melanie, Peace Will Come.
1: Nummer 11.

0: Oorspronkelijk heten ze de Pacific Gas and Electric Blues Band. En later korten ze dat in tot Pacific Gas and Electric. En weer later naar PG&E. Are You Ready was hun allergrootste hit. En stond genoteerd op nummer 10 in die oude hitparade. We schieten door naar de nummer 7 notering. Daar vonden we Smokey Robinson tezamen met de Miracles. The Tears of a Clown.
1: Nummer 7.

0: Hij was afkomstig uit Jamaica en dit was zijn meest bekende single. Genoteerd op nummer 6 was dat Jimmy Cliff met The Wild World. Corrie en de Rekels, die komen we tegen op nummer 5 met hun meest bekende hit Huilen is voor jou te laat.
1: Nummer

0: MASH was een heel populaire tv-serie in de jaren 70. En de medewerkers van MASH maakten ook één plaatje. Dat was deze Suicide is Painless. Vervonden ze terug op nummer 4. Op de derde positie, daar stond Bob Dylan genoteerd. Wigwam.
1: Nummer 3.

0: De nummer 2 notering was dat in die oude hitparade. De formatie The Golden Earring met Back Home. En op nummer 1 de formatie van Ray en Dave Davies, oftewel The Kings. Met een plaat die 2 keer op nummer 1 zou komen in de hitparade. 1 keer in 1970 en 1 keer in 1980. Hier is Lola.
1: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1978.
4: NCRV. Favoriet schijf.

0: Jong samen met Crazy Horse en Comes a Time. En dat was de vierde en laatste top 40 hit. Mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. En we gaan er weer twee hele gevarieerde uren van maken. In de tweede uur genieten van vijf uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. In beide uren een van A naar B en een muzikale connectie. En ook in beide uren twee hele mooie albums, namelijk Five van J.J. Cale en Back to Oakland van Tower of Power. We gaan eerst de muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de enige hit voor Leon de Graaf. Zanger, die komt uit Harlem. Hier is Pittsburgh in the Rain.
1: 1971.

Heerlijk en tijdloos, dat is Boudewijn de Groot en Waterdrager. Zijn zevende hit en wij verbonden Boudewijn de Groot met Leon de Graaf. Want hij was namelijk de producer van Pittsburgh in the Rain. En dan zijn we beland bij een heel mooi album van J.J. Cale. Daarvoor schreef hij 1979 zijn vijfde album Five. En hield het bij ons 16 weken vol en piekte op 6. En hij had zijn grote internationale doorbraak met Troubadour. Hier is Sensitive Kind.

Nog steeds actueel, Military Madness van Graham Nash. In 1971 was dat zijn tweede en laatste top 40 hit en de opvolger van Chicago. We gaan kijken in de

Billboard Hot 100 en we gaan naar 1971. De Isley Brothers hadden eigen nummers, maar wist ook nummers van anderen geheel naar eigen hand te zetten. En dat geldt ook voor deze hit voor Eric Burdon en War. Hier is Spill the Wine.

Elke week proberen wij hier in de jaren 70 opmerkelijke hits naar boven te krijgen. Vergeten hits, niet hits. En ik hoop dat we daar in geslaagd zijn. We gaan in ieder geval ons best blijven doen. God ook voor James Taylor en Mexico in Amerika 1975. De 10e hit en op de achtergrond hoorde je David Crosby en Graham Nash. Zometeen een mooie van A naar B hier in de jaren 70. We gaan eerst even kijken in de tipparade. We schrijven 1976. Red Vincent Hurley. Hij is zanger, komt uit Ierland en deed in datzelfde jaar mee met het Songfestival Win en werd toen 10e. Hier is Tennessee Special. MUZIEK

Tony van den Bos en moeder en dochter. En dat was de B-kant van Ome Arie. En dat was in 1976 de vijfde hit en piekte daar op 11. En dat is een nummer, dat is een cover van Judd Strunk's Jacob Brown. En dan zijn we beland bij een heel mooi album. En dat is Tower of Power, Back to Oakland. En in 1974 is dat het vierde album van de groep. En ze komen voort uit de Motown Soul Band. En die is opgericht in Oakland. Misschien vandaar ook Back to Oakland. Just when we start making it.

eerste Amerikaanse hit voor die Atlanta Rhythm Section is Daredevil. En dat was in 1974. En de zanger was Rodney Justo. En het eerste uur, lieve mensen, dat zit er bijna alweer op. Maar na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Maar ik heb er nog één. Een top 12 hit voor Aphrodite Child in 1970. Spring, summer, winter en fall. Tot zo.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1972.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. De 12e hit en kwam op 3 terecht in de top 40. Het nummer stamt eigenlijk uit 1968 en het stond op het, of staat op het eerste album van Creedence. Prachtige binnenkomen voor de tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je er trouwens bij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog van A naar B. En we maken bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je een track van horen. En wat deze albums betreft, 5 van J.J. Cale. En Tower of Power Back to Oakland. En we gaan een muzikale connectie leggen. We gaan naar 1977. The Golden Earring, Just Like Vince Taylor.

0: Shura met haar tweede top 40 hit. En dat was Dream Man. En het nummer dat is geschreven door George Kooijmans.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van
0: 4 oktober 1975.

Nummer 9, Helen Reddy, Ain't No Way to Treat a Lady. De 13e hit en de top 8 hit voor de Australische zangeres die geboren is in Melbourne. Zometeen op 4, David Geddes en Run Joey Run. Maar we gaan eerst naar nummer 8, Orleans. Ze hebben dan hun tweede hit en een top 6 hit te pakken. De groep die komt uit New York en de zanger is John Hall. Hier is Dance With Me.

0: nummer 2, John Denver, I'm Sorry. En dat was zijn 14e hit en 4e nummer 1 hit. En de B-kant, dat was Calypso. De nummer 1 komt eraan, gaan we ook een B-kant van draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Amerika van 4 oktober 1975. Op 10, Austin Robertson, Rocky. Helen Reddy, Ain't No Way to Treat a Lady op 9. 8, Orleans, Dance With Me. Ballroom Blitz van de Suite op 7. 6, Neil Sedaka, Bad Blood. En Dickie Cookman en Mr. Jaws op 5. 4, David Geddes, Run, Joey Run. Clint Campbell, Rhinestone Cowboy op 3. 2, John Denver, I'm Sorry. En ik had het beloofd, we gaan van de nummer 1 de B-kant draaien. 2 weken stond dit nummer op nummer 1. John Lennon, mede-componist, is ook te horen op de achtergrond. David Bowie, hier is Fame.
1: 1975.

David Bowie en Wright. En dat was de B-kant van Fame. En dan zijn we beland bij dat prachtige en ook wel relaxte album van J.J. Cale, 5. Album uit 1979 en dat is zijn vijfde album. Hier is Friday.

Man from the Past van het album Back to Oakland, Tower of Power uit 1974, hun vierde album. Er staan ook nog twee hele mooie Amerikaanse hits op, Time Will Tell en Don't Change Horses. En dat brengt ons helaas alweer wel weer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik je nu ook mee achterlaten. Zometeen Fokkert van het album Energized en Home in My Hand. En het album stamt uit 1974, derde album van de groep. En we hebben The Last Encore van Kayak uit 1976, vierde album. En Nothingness. Ik bedank je voor het luisteren, wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende week.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard AHA. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door gedaan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vinyl plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het mesoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theaterspektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken. En de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren. Ja.

Dust in the Wind, het ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Akar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Pedder Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luther.
1: The story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get